is aan baan dicht. Niemand aardje was een duin. Kleinen humoren, appels en een café. Zussen schreef hij op een sinka.